de brokken nich voets uitgereten. Dat baas de bluft oba verbeje en ik zie je voor alle hand uit vangst dankbaar oba voor dat betreibungsmiddel wanneer een bij een tenendokter is. Voor dat zie ik zeer bijzonder dankbaar.